0: Hey.
1: Goedenavond.
0: Kom voor een feestje.
2: Een feestje.
0: Ja?
2: Wat voor een feestje denk je dat dit is dan?
0: Gewoon een gezellig feestje, drank.
2: Nee.
1: Geen feest voor jou van. Kom op.
2: Nee.
0: Wil gewoon woozy worden.
2: Kijk, daar kunnen we wel bij.
0: Ja? Yes.